0: And about the birthday.
1: Knew you were gonna ask me that question. By closing its leaves and swallowing it.
2: Hey! Hey, hoe komen die eigenlijk aan mijn handen? Dat konijn was toch veel kleiner dan ik? Toch heb ik zijn handschoenen aangetrokken. Ik ben zeker weer gekrompen. Zo ben je een dwerg, zo een reuzin en zo ben je weer klein. Ik snap er niks meer van. In elk geval kan ik nu door het poortje. Wat is dat? Het lijkt wel of het water hoort stromen. Oh, wat vreselijk, de hele aardzaal hier loopt vol. Ik zal moeten zwemmen. Het is nog zout water ook.
3: Piep, piep, piep, piep, piep, piep. Dat is geen wonder.
2: Wie ben jij? Oh, jij bent een muis. En nou heb ik tenminste iemand met wie ik kan praten.
3: Niet zo gehuurd dat. Dan zo nog niet zo over te zwemmen. Piep, piep, piep.
2: Wat doe je, meisje?
3: Nou, toen je dan net al uw zin was, je zoute tranen geschreid, piep, piep. Daar hebben wij die overstroming aan te danken. Je hebt al niet wat afgehaald, zeg. Piep, piep, piep, piep, piep, piep. Het bleef maar tranen regenen. Nou, een echt tranendal heb je er hier van gemaakt. Piep, piep, piep.
2: Meisje.
3: Traantjes van geluk, traantjes van verdriet. Niemand die ze ziet, piep. Alleen wij dieren zitten er mee, piep. Maar jij ook, piep, piep.
2: Zwemmen heel dieren om ons heen.
3: Nou, allemaal op de vlucht voor de tranenvloed. Piep, piep, piep, piep,
4: piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep,
5: So when the rabbit came near her, she began in a low, timid voice, "If you please, sir." The rabbit started violently, dropped the white kid gloves and the fan, and scurried away into the darkness as hard as he could go. Alice took up the fan and gloves, and as the hall was very hot, she kept fanning herself all the time she went on talking. "Dear, dear, how queer everything is today." And yesterday things went on just as usual. "I wonder if I've been changed in the night. Let me think. Was I the same when I got up this morning? I almost think I can remember feeling a little different. But if I'm not the same, the next question is, who in the world am I? Ah, that's the great puzzle."
4: And she began thinking over all the children.